0: iedere rock metal fan kent natuurlijk Queensryche. En die kent het legendarische album Operation Mindcrime. En Operation Mindcrime is een conceptalbum. Een album met een verhaal van het nummer 1 tot het nummer laatst. En het verhaal daar speelt zich af in het hoofd van iemand. En daar wordt in gesneden door Dr. X. En die man daarin gesneden wordt, die komt een zuster tegen, een non. En die heet Sister Mary. En Sister Mary die heeft een aantal stukken ingezongen op dat album. Maar daarvoor heeft ze ook al het een en ander gedaan. En daar hebben we het niet over Sweet Sister Mary van Queensryche. Nee, we hebben het hier over Pamela Moore. En dit is haar solowerk, Wild Awake Phoenix Rising.
1: Hallo, ik ben Siets.
2: En ik ben Lizzie.
1: Je luistert naar de Whiskey Bar en er moeten meer meiden in de metal.

van het album Rescue Me. Hoorde je Pamela Moore, oftewel Sweet Sister Mary, Wide Awake, Phoenix Rising. Nu is het tijd eigenlijk voor de cover van de week. Maar is een cover nou een cover als degene wie hem geschreven heeft hem met een andere band en een andere naam opneemt? Dat is iets waar je even over na moet denken. Goed, de cover van de week deze week is geschreven door Dave Mustaine. Staat op Ride the Lightning van Metallica. En Dave zat toen al niet meer in Metallica, maar zat in Megadeth. En die zit in de cover van de week met Ride the Lightning.

Ja, Megadeth, Ride the Lightning. Natuurlijk van hun laatste album. Zou daarmee ook het gezeur over zijn van... als Megadeth nou daadwerkelijk gestopt is... de vete tussen Megadeth en Metallica... die door de fans in leven wordt gehouden. Want maak het jezelf maar eens moeilijk. Pak gewoon de discografie van zowel Metallica als Megadeth erbij. En kijk eens waar het voor welke band in jouw oren mis is gegaan. Ik bedoel, pak een album als Rest in Peace. Leg daar het tijdgenoot van Metallica naast. De Black Album waarschijnlijk. He, en ja, dan is Metallica op dat moment groter qua rock. Dat is een discussie die moet je eigenlijk helemaal niet aan willen gaan met jezelf. Want hij was gewoon heel belangrijk voor het opstarten van Metallica. En die jongens die hebben echt geen regel aan elkaar. Wij als fans houden dat gewoon in leven. Moeten wij niet doen, moeten wij niet willen. We gaan verder met Orion's Reign. En ja, die Orion, die hoor je nog wel eens voorbij komen hier in de whiskybar. Maar niet op deze manier. Dit is The Gravewalker.

Ja, en dit krijg je dan een half jaar voordat het uitgebracht wordt. Gewoon lekker toegestuurd van, hey, misschien is het wat voor je op show. Maar ik was hem stiekem vergeten. Mijn foutje, Orion's Reign. Mijn excuses daarvoor. Ja, en lekker bombastisch, hè. Maar dat moet natuurlijk ook wel, hè, met een titel als zijnde The Grave Walker. We gaan nu iets compleet anders doen. Dit is Noisy Mama met Million Miles.

0: dat is even een hele andere koek, hè. Maar vind je dat nou lekker? En vond je het de vorige twee uur hier op RTV Slingeland ook lekker? Dan zit je nou op de juiste plaats, aan de bar. Want het is tijd voor de bluesbox van Hans. En wat heeft hij mij deze week toegestuurd? Iets wat ik totaal niet ken. Maar ik had toch zoiets van, ja, ik ga het jullie ook gewoon aanbieden. Waarom niet? Dit is Nakia. Go on to school. Het is toch vakantie?
1: Ja, daar is die weer. Iedere week in de Whiskey Bar...

Nakia, go on to school. Inclusief de trompet op het eind. Lekker hoor. Heerlijk. Oh, moet je horen. Ze gaan nog even door. Wij ook. Ik heb hierna nog een uurtje whiskybar. Maar dit uur schiet er weer aardig op, jongens. Ik heb maar weer veel te veel gekletst. Dus vandaar Skid Row, Quicksand Jesus.

Skid Row, Quicksand Jesus. Het eerste uurtje whiskybar met de rock en de blues zit er weer op. Het tweede uurtje met de wat zwaardere metalen zit eraan te komen. En het wordt een beest van een show, kan ik je alvast vertellen. We gaan eruit met Wheels Are Turning van REO Speedwagon. Tot zo.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 045 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handel

0: handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Nu de Whisky Bar.

Hammerfall 666, the enemy within, it's the evil inside. Ja, zeg dat wel. Welkom, tweede uur, Whisky Bar. Het gaat wat steviger worden hier, zoals je gewend bent hier. RTV Slingeland, Studio 1, vrijdagavond, het laatste uur van de werkweek. Michiel en Elko die hebben een muzikale fruitmand gereed gezet. Ja, wat is het toch lekker om radio te maken, jongens. Ik heb het al zo vaak gezegd. En we gaan dan lekker meteen twee achter elkaar plakken hier. En we gaan naar 1979 luisteren naar Twisted Sister. Daarna 85, Venom. Nieuwe album trouwens vandaag aangeschaft. Heerlijk. Daarover straks meer. Maar eerst I'll Never Grow Up, Twisted Sister. En dan de Seven Gates of Hell van Venom.

De demo-uitvoering van Twisted Sister, I'll Never Grow Up Now. En daarna The Seven Gates of Hell van Venom. De tour toen die tijd heette, heel leuk, The Seven Dates of Hell. En we kennen ze natuurlijk van Countess, Battery, Welcome to Hell, Don't Burn the Witch en sinds kort, oftewel eigenlijk sinds gisteren, het nieuwe album Into Oblivion. En daar staat een nummer op en zover ben ik al gekomen met luisteren. Metal, bloody metal. Dit mij denken aan Sabbath, bloody Sabbath. Wie weet heeft het daar wel mee te maken. Ik heb daar verder nog niet veel nieuws over kunnen lezen. Ik heb de nieuwe tijdschriften nog niet op na kunnen slaan. Dus ik kan jullie daar eigenlijk nog niet heel erg veel over vertellen. Wat ik jullie wel kan vertellen is, het zal 2001, 2002 geweest zijn, gingen wij met een stel kameraden naar het pittoreske plaatsje Balingen in Zuid-Duitsland. Dat is vanaf Aalten af, waar ik toen woonde, zo'n 666 kilometer rijden ongeveer. Een pokkeneind. Zeker met het weer wat je dus nu hebt, zeg maar, zo lekker warm. En die line-up van het festival, het wordt meestal in december, werd in december bekendgemaakt. Het Bang Your Head Festival hebben we het hier over. Nu is het niet meer. Het is nou opgezet door de vrijwilligers. Het heet nou het RV Bang Your Head Festival. Ik ben er nog niet geweest, kan er niks over zeggen. Maar als je dan zeg maar die early bird tickets bestelde in december, dan kreeg je die toegestuurd zo ook zo begin mei, eind april, begin mei, dus zeg maar waar we nu zitten. En dan zat er een leuk cd'tje in en een leuk t-shirtje, altijd. En op dat cd'tje kwam ik de volgende band tegen. Ballistic, Call Me Evil. Lekker hoor.

Ballistic, zo'n band met een typische jaren 80 sound. Toch komt dit album al uit 2003. Dat zou je niet zeggen. En het album waar het nummer op staat heet, net zoals de band, Ballistic. We gaan nu verder met de formatie Heat. Helemaal uit het land van de naaimachines en ABBA. Dit is A Shot of Redemption.

0: Lekker, hè? Heat, a shot at redemption. Lekker, man. Hey, voordat het echt los gaat hier aan de whiskybar, eerst nog eventjes de poot ietsjes van het gas halen. En dat doen we met het laatste item van deze show, en dat is de live track. Geniet van Thin Lizzy, want ze zijn still in love with you.
1: Hello. Does it sound good?

Niks geen bijzonders, gevonden van het album Live and Dangerous hoorde je Still in Love with You van Thin Lizzy. Vind je dit nou net zoals ik helemaal te gek gaaf, best wel erg geweldig? Kan ik je zeggen dat ze 15 oktober onder de naam Black Star Riders hier in Nederland staan, in de boerderij in Zoetermeer. Met als voorprogramma Taikeno. Die hebben trouwens ook een nieuwe schijf uit. Die ga ik morgen even checken. Die moet ook gigantisch goed zijn. Over nieuwe schijven gesproken. Loyal to the Grave, Creator.

Van het album Crushers of the World hoorde je Creator Loyal to the Grave. Ach, geweldig. Ja, jongens. Een blokje vol doom. Eerst de leerlingen, namelijk My Dying Bride, Like the Gods of the Sun. En daarna Candlemast, Dark Reflections.

En dat waren er weer twee achter elkaar. My Dying Bride, Like the Gods of the Sun. En daarna Candlemass, Dark Reflections. Zeg maar een soort van doom-blokje. We gaan nou naar het album The Will of the Night uit 2006... van de Viking metal band Pagan Hellfire. En van het album draai ik voor jullie The Highest Halls.

Pagan Hellfire, From the Highest Halls was dat. Oh, en het was de show ook al bijna weer, jongens. He, wat vervelend. Volgende week heb ik wederom een fijne uitzending klaarstaan met onder andere In Flames, Demons and Wizards, Whitesnake. De dames van Vixen die komen ons nog bezoeken. Ik heb een hele aparte opname voor Gary Moore van jullie klaarstaan. Dimmu Borgir komt voorbij. Wargrave, ach jongens, de lol kan gewoon niet op. Het kan niet op hier in de whiskybar. Maar dat is volgende week. Ik ga jullie vanavond achterlaten met een nieuwe release. Vorige week is die verschenen. Death Metal. De formatie heet In Pain. En het nummer heet My Knife. Ik zou zeggen tot de volgende. En fijn weekend. Dag hoor.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van middernacht.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk

0: waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten 2 gewonden. En die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Woensdag.

0: 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. En zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de